Paris van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

geluk. Al vliegt die tijd wel snel voorbij. Toch ben je hier nog dicht bij mij. Wat zou ik zonder jou toch zijn? Heel die gedachte doet me pijn. Jij bent voor mij toch zo apart. Daarom zeg ik met heel mijn hart.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast. Zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui. Het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

naar het droom gehad.

niet begrijpt. En dat is leven en laten leven. Ik groet je, ik ga er vandoor en je bekijkt het maar.

Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen. In korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Daar waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar eerste zege op de Giro d'Italia op Willen uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.

aan mijn moeder vragen. Dit zijn de gouden uren. Klopt als een bus, dit zijn de gouden uren. Goedemorgen, Cornelis Klein hier. Corné Klein uit het pittoreske Kaatsheuvel. Sprookje uit Kaatsheuvel met 3 uur lang alleen maar goede liedjes. Zo beginnen wij elke zaterdag en zondagochtend 9:12. Dat is de goede tijd. 9:12 met de gouden uren.

0: uit de Nederlandstalige top 1000.
1: Dat is een hit uit de Nederlandstalige top 1000 van Koos Alberts. Zijn allergrootste. Ik verscheurde je foto bij Sterren.

nieuws over de Route du Soleil. Dat is een grote hit in de Sterren en Al Top 25. Dit was Haal Alles Uit Het Leven. En dat gaan we zeker doen in de Gouden Uren met Pussycat. Then the Music Stopped.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfour ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.

herhaling. De 25 grootste en populairste hits van dit moment. En natuurlijk tussen 5 en 6 Janneman, Jan Paparazzi en de Schatkamer. Maar nu een pareltje, een prachtplaat, over Schatkamer gesproken. Frans Halsema is hier en voor haar.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

niet zo heel lang geleden stond hij nummer 1 in onze kroegenhit Top 700. René Karst, Adje voor de Sfeer en Roberto Giacchetti en de Scooters met I Save the Day. Deze is aangevraagd via onze app, aangevraagd door Annika. Dankjewel. Oh, dan moet ik altijd denken aan Pippi Langkous. Annika vraagt om deze van Hans de Boy en alle vrouwen.

Schuitmaker hoorde je met de voormalig paradeplaat Deze Nacht. De man die woont in Sneek en Bluff zojuist uit Zeeland. Daarvoor nog Maggie McNeil. En van Zeeland en Sneek gaan we richting Deventer. Want daar komt Amar vandaan, Turk uit de kroeg.

was een late zon in je hart. En Amar Turk uit de kroeg. Dit zijn de gouden uren. Raymond Hermans scoort met In de Boeken een paradeplaat. Dat was de paradeplaat van vorige week. En nu gaan we terug naar een hit van een tijdje geleden van Raymond Hermans. Niet zo heel erg ver. Een paar jaartjes. Dat is in dit geval Mij Niet Bellen. Nee.

Dat klopt als een bus. Ik bel er voor je elke dag op NPO, SterrenNL en zaterdag en zondag tussen 9 en 12 met de Gouden Uren. Raymond Hermans hoorde je, mij niet bellen en nu Maywood.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ron van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd een confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. In de buurt van Boston. Met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.

0: Gerard Cox is hier. En je hoort hem met Die Laaien Lichter, een hit. We nemen echt een duik in de schatkamer.
1: Toen jij me zei, ik hou niet meer van jou. Jij bent om mee te leven veel te moeilijk voor een vrouw.

0: en je favoriete top 3. Met zometeen op nummer 3 drukwerk en schijn een lichtje op mij. Cloud met La Da Da Mon Dernier Mo vinden we op nummer 2. En het wiegelied, geweldig, van 3J's op nummer 1. Dit is hem in de gouden uren van vandaag. De favoriete top 3 van Bert Garant.
1: De favoriete top 3.
0: Nummer 3.
2: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, corn, flakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have ever been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You can't travel with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let it.

Ik heb eerder in de show al een zwart-wit gehad van John West. De live-versie van zijn zwart-wit heeft verder helemaal niks te maken met deze. Het is zwart-wit van de Frank Boeijengroep.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston, met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In april kwam er nog een grapje op de Instagram-pagina van Chris Cross Amsterdam dat Jan Smit een nieuwe MC zou worden. Nou, het is niet helemaal een grapje natuurlijk, want ze hebben wel samen een plaat gemaakt. Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer, zij hoort bij mij.
1: Dit is het weekend van Sterren NL met Perry Kramps.
0: En dat is het, de day after na de kinderverjaardag van dochterlief Rosalie. Gisteren 2 jaar geworden. Het was echt een superleuk feestje. Veel cadeautjes gehad, lekker genoten, mooi weer. Nou, wat wilde nou nog meer? Het was een hele leuke dag. En tijd om weer een feestje te vieren op de radio, want dat gaat ook weer gewoon door tussen 12 en 3. Een nieuwe Perry's Weekend Party. Dankjewel Corné nog voor de gouden uren tussen 9 en 12. We zijn er weer lekker warm gedraaid voor deze zondag en ik neem een stokje graag met hem over met het grootste feestje op de radio. Want daar gaan we weer met lekkere muziek. Wat dacht je van Rutger van Barneveld? Zwoele zomernachten. Eerst zo Jannes.
2: Het weekend gaat bijna weer los. Gooi die frituur maar aan.
0: Ja hoor, zet maar aan. Ook op zondag helemaal prima.

De nieuwe single van Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. Nou, die hebben we zeker gehad de afgelopen tijd. En alles hoorde je ook nog in dat gevoel van samen zijn. Nou, dat gevoel van samen zijn, dat vind je hier natuurlijk bij je Vrienden van Sterren. En laat me weten dat je meeluistert. We doen zometeen een rondje incheckberichten. Je kunt dus even een berichtje achterlaten via de gratis NPO Luisterapp. Als je daar even een berichtje instuurt, dan kan het zomaar zijn dat je jezelf zometeen terughoort op het leukste radiostation van Nederland. Het leukste radiostation, wat ook nog eens de allerbeste muziek draait. Wat dacht je van Vincent? We zijn er bijna, komt eraan. Maar eerst even alle aandacht voor de komende 3,5 minuut. Voor deze prachtige van André Hazes. Dit is Kleine Jongen op Sterren.

die laat van zich horen. Die zegt, Perry, een hele fijne zondag. Wat leuk om te horen dat je zo'n leuke dag hebt gehad gisteren. Ja, zeker. Dat is een leuke verjaardag van Rosalie. Eens even kijken. Ricardo, die is erbij. Die zegt, Perry, vandaag moet ik werken. Maar dat vind ik helemaal niet zo heel erg. Ik heb namelijk 3 dagen vrij gehad om vandaag dan weer te moeten werken. Ik heb er hartstikke veel zin in. En Sterrenel, die staat er bij ons aan in de keuken. Martijn, die zegt ook, Perry, een hele goede middag. Heerlijk genieten weer van jouw show. Dankjewel, Martijn. Leuk dat je erbij bent. En Michael, die zegt samen met het vrouwtje onderweg naar de... Ja, dat mag ik niet zeggen. Sluikreclame is dat, hè? Iets met een i en blauwe, geel logo's. Snap wat ik bedoel? Nou, daar gaat hij naartoe. Dan weet je welke winkel. Jasper, die zegt ook, Perry, ik vind het helemaal geweldig weer. Zou jij Maak Me Nou Niet Gek even kunnen draaien van Leeuw Klein en Samuel Welten? Nou, toevallig ga ik hem zo draaien. Zo meteen al. Dus als je even blijft plakken, hij komt er zo aan. Mike, die is erbij. En ook Samantha of Samantha. Dat is altijd de vraag hoe je dat eruit spreekt. Samantha of Samantha, die zegt ook, ik ben samen met mijn vriend op de bank geploft en ik luister naar NPO Sterren NL. Nou, laat ik gelijk even een verzoekje erbij pakken. Leeuw Klein en Samuel Welten vind ik een fantastisch idee. Dit is Maak Me

rockhit van Robert van Hemert. Hij heeft de afgelopen tijd eigenlijk alleen maar goede muziek gemaakt. Hè. Zoet, zout, zuur, moet dat nou, we gaan als een raket. Noem het maar op, al die dikke hits bij Robert van Hemert die daar vandaan komen. Nou, zometeen nog eventjes een rondje langs de velden. Nog eventjes wat incheckberichten. Laat me weten dat je erbij bent. Dat doe jij via de gratis NPO Luisterapp. Draai ik zo eerst de paradeplaat van deze week. Is wie? Kido van de Graaf. Ciao, doei, adios. Hoor je na Bonnie Sinclair. Kom je buiten spelen?

Ja, ook hij komt alleen maar met lekkere liedjes. En ook niet, ook geen verrassing trouwens dat hij daarmee deze week is gebombardeerd tot de paradeplaat. Met ciao, doei, adios, Kido van der Graven de Voordien, Bonnie Sinclair en Bonnie kom je buiten spelen. Nou, heel veel appjes in de app van de NPO Stern NL, de NPO Luister app. Ik ga zo meteen eens eventjes wat appjes door. De Inject Service naar Yves Berensen, terug in de tijd. Een lekkere hit naar Danny Vroger. En ik wil dat jij nu bij me blijft.

0: Iemand met wie je terug in de tijd zou willen? Ja, nou laat het weten in de app, want we gaan de app er toch even bij pakken. Wie of wie zijn er allemaal bij? Even wat incheckberichten. Onder andere Arjen, die is erbij, die zegt... Perry, ja hoor, zondag is voor mij relaxdag en luister naar Sterren.nl. Zo ook Lindsay is lekker aan het relaxen. Stuurt er een foto bij van een voetenbankje. Wat een vrolijk voetenbankje, zeg. Allemaal kleurrecht, alle kleuren van de regenboog zie ik op dat ding. Ziet er goed uit, Lindsay, gezellig. En luister lekker naar Sterren.nl. Danny daarentegen stuurt een foto van een stuur. Danny, ik kan hem niet helemaal thuisbrengen of het een vrachtwagen is of een luxe auto. Dat zie ik niet zo goed. Het is een vrij groot stuur. Of het is misschien een busje. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ik weet niet wat je aan het doen bent, Danny, maar succes. En hou je handen aan het sturen. Ik bedoel, niet met je telefoon in je handen. Ik wil niet de reden zijn van de bekeuring vandaag. Ronald, die zegt, ik ben erbij. En ook Bram, die is erbij. Die zegt, hey Perry, een hele goede zondagmiddag. Het is weer genieten geblazen op Sterren.nl. Het sfeertje is top. En ook hier is het sfeertje top. Want we hebben namelijk van de week te horen gekregen... dat wij in verwachting zijn van een zoon. Oh, wat leuk, man. Dus over een paar maanden sta jij met je eigen mini-me in je handen, Bram. Ah, wat een mooi moment gaat dat zijn, hoor. Dat kan je zelfs nu alleen alvast op voorbereiden en er naartoe leven naar dat moment. Marco, die is erbij, die zegt... Hey Perry, we zijn aan het luisteren naar Sterren.nl... en we checken natuurlijk even in, zoals net werd omgeroepen. Nou, dankjewel. Leuk dat je erbij bent, Marco. En als je weer iets wil horen, dan laat je het maar weten via de NPO Luisteren. Want we gaan straks vanaf 2 uur verzoekjes doen. Dus als je iets wil horen, ben je van harte welkom. Ruben, die is er ook bij. Die zegt, ik ben samen met mijn moeder koekjes aan het bakken. Ik ben American cookies aan het maken. Dat zijn van die zachte koekjes. Ja, dat is lekker. Ik ken ze. Dat zijn dus hele harde buitenkant. En als je dan een hap erin neemt, dan is die van binnen zacht. En soms zit daar dan witte chocolade in. Of macadamia's. Of cranberries. Of dat is heerlijk. Ja, het water loopt al in de mond. Als je er eentje over hebt, dan mag je er eentje brengen, hoor. Witte Kruislaan 55 in Hilversum. Ik hou me sterk aanbevolen voor een heerlijk American cookie. Even serieus, komt eraan. Ze hebben een nieuwe plaat. Fiesta Escalada. Ga ik zo meteen draaien. Maar eerst even deze. Deze kan iedereen wel meezingen, toch? Frank van Etten, dit is Huisje op Wielen.
1: Als ik de snaren van gitaren hoor,

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NMR Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VAT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nee. Wij gaan nooit meer slapen.
1: Nee.
0: Maak mijn moeder niet trots.
1: Nee.
0: We groeien nooit op.
1: Nee.
0: Alles op de
1: bocht.
0: We geven geen
1: fuck.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de star.
1: Huh?
0: Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: door het wegvallen van Groots met een zachte G. Hij gaat gewoon weer een groot concert geven. Dat doet hij in Ahoy, Rotterdam.
1: Perry Kroms.
0: Alle informatie vind je bij ons op de website mposterren.nl. Daar waar je trouwens al het nieuws vindt van de Nederlandse artiesten. Als je niks wil missen over wat deze en genen allemaal meemaken, dan vind je dat bij ons op de nieuwspagina. Op de website, ook trouwens in de app, de NPO Luister-app. Daarvoor Amar en Stellen samen in één plaat. De laatste op Sterren.nl. Inmiddels een uur geworden, hopen de laatste dag van mei. De laatste van mei. Ja, je zou zo'n grapje kunnen uithalen. De laatste van mei. Ik weet dat een radiocollega van mij dat wel eens heeft gedaan. En dat hij dan overal te boek stond als, het is de laatste uitzending. Bleek het gewoon de laatste dag van mei te zijn. Ja, snap je hem? Als je hem uitlegt is het natuurlijk minder leuk. Hè? Goed, wel lekker veel muziek in dit uur. Wat dacht je van Ever Rose, Billy Dance en Brace? Nooit meer voorbij. Komt eraan, na eerst Fons Feurink.

ook zo'n lekkere zomerrabber, hè? Met die temperaturen van de afgelopen dagen gaat dat er lekker in. Everbros, Billy Dans en Brace. Mocht je op vakantie zijn of op vakantie gaan, is dat zo'n plaat die zeker even in je lijstje voorbij moet komen. Nooit meer voorbij. De voorfonds, Furring, groot talent en avond voor in de boeken.

bezingt in deze plaat precies wat heel veel mannen dromen te hebben. Nou ja, ik weet het eigenlijk. Ik denk, als je het dan de meeste mannen vraagt, dan zeggen ze: doe mij maar een mancave thuis. Dat is iets, dat is echt een mannending. Dat je een schuurtje hebt of een plek op zolder die je eventjes kan inrichten met een grote televisie. En nog liever een gamingconsole erbij en een minibar met goed gevuld met allerlei drankjes en lekkernijen. Ja, en de ander die zal misschien zeggen, zoals in de Pascal Redeker: nee, doe mij maar lekker bier uit de badkamerkraan. Dat je een fusje aansluit en zo. Dat als je de kraan openzet, dat je lekker vers biertje kan tappen. Zie jij het al voor je? Het is Sterren NL waar je naar luistert. Zometeen heb ik Davina Michelle voor.

roze, hè, dat zij op het witte doek gaan verschijnen in begin 2027. Ik weet dat ze natuurlijk, dat weet jij natuurlijk ook, dat ze heel erg succesvol zijn geweest met De Bevers, een reality soap bij RTL. Heel goed bekeken trouwens, ook op Videoland. Heel veel mensen die het nog even lekker streamen. En alle afleveringen, ieder seizoen, die staat daarop. Kun je lekker op je gemakje nog eens gaan kijken. De alle belevenissen van De Bevers. Maar ja, hoe verpak je dat dan precies in een bioscoopfilm? Wat ik dan denk is dat het gewoon een hele lange aflevering is van een reality soap of zo. Of gaan ze ook echt een beetje acteren? John is zo echt. Zo'n echte man. Of ik me afvraag of hij kan acteren. Dus ik denk gewoon dat je de echte John en Kees gaat zien. Zoals jij en ik hun kennen. En dat ze dan je nog dieper meenemen. Is dat het gewoon een hele lange aflevering is van een reality soap of zo. Of gaan ze ook echt een beetje acteren? John is zo echt. Zo'n echte man, of ik me afvraag of hij kan acteren. Dus ik denk gewoon dat je de echte John en Kees gaat zien, zoals jij en ik hun kennen. En dat ze dan je nog dieper meenemen in de belevenissen van De Bevers of zo. Nou ja.

misschien moet ik eens met Kees contact opnemen. Dat je bij de première aanwezig kan zijn. Dat lijkt me heel erg gaaf om te doen, om een keertje mee te maken. Goed, je luistert naar Sterren NL op deze heerlijke zondag. De gezellige zondag. Partytime. Ja, daar is het wel.

is het altijd. Elke vrijdag tussen 4 en 7 en zaterdag en zondag tussen 12 en 3. Party time op NPO Sterren NL Radio. We vieren het weekend. Dat doen jij en ik samen. Als je erbij bent, stuur eventjes een appje, een foto. Vind altijd leuk om van je te horen. En je mag alvast een beetje gaan nadenken. Want binnen nu en nog minder dan een half uur, 20 minuutjes ongeveer, dan begint het laatste uur. En dan mag jij gaan bepalen een uur lang wat we dus gaan draaien. Nou, welke je in ieder geval niet hoeft aan te vragen is Thomas Berg. Niets is onmogelijk. Die ga ik zo meteen draaien. Nu eerst Donnie en Senna. Dit is Waar blijf je nou?

absoluut een van de beste zangers van Nederland. En daar ben je het vast wel met mij over eens, toch? Thomas Bergen en Niets is Onmogelijk. En daarvoor een van de meest geliefde rappers van Nederland. Die iedere zanger of zangeres weet te strikken voor zijn liedjes. Doenie, dit keer met Senna, Waar blijf je nou? Dit is Marlane op Sterren NL. Wat ben ik gek op jou?

0: ik kan niet anders zeggen dat in sommige situaties dat misschien wel eens beter zou kunnen zijn. Als je zwijgt in het leven, gewoon wijs je mond dicht houdt. Zwijgen hoorde je van het goede doel.
1: Perry's Weekend Party.
0: En ervoor nog Django Wagner, waarom ben jij gegaan? Nou, ik ga nog niet hoor. Nog een uurtje bij je. En in dat laatste uur zometeen mag jij gaan bepalen wat we gaan draaien. Laat je favoriete plaat achter in de NPO Luisterapp. En wie weet draait die zometeen wel voor je op je favoriete radiozender. NPO Sterrennl Radio. NPO Luister, dat is de plek waar je terecht kunt om jouw verzoekje in te dienen. De NPO Luisterapp. Doe dat vooral en hoor zometeen je favoriete.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten een wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag, tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen. Dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

gezet zat. Jeugd van tegenwoordig en Sterrenstoffen, dat was toen zo'n grote hit. Het lijkt alsof hij meer en meer wordt herontdekt. We draaien hem ook sinds kort weer volop op Sterren. Het is een fantastische plaat, maar als je goed luistert... Ja, wat zingen ze eigenlijk nou de hele tijd? Soms dan kan ik niet eens weten waar het over gaat. Het is een beetje een nonsens tekst, lijkt het wel. Maar die beat is zo lekker. En Thijs is daar helemaal mee eens. Hij zegt, Perry, zou je Jeugd van tegenwoordig even willen draaien? En Sterrenstof, ja natuurlijk, met veel plezier gedaan. Nou, dit uur dus, jij aan het woord. De NPO Luisterapp is ervoor beschikbaar om te laten weten wat je wil horen. Daar wordt aangevraagd door Henk, Diep in de Nacht, van Jeffrey Hezen en Mike Petersen. Die ga ik zo meteen draaien. Is even een dikke hit voor Leslie, de nummer 1 uit de Ster NL Top 25. Het is Justin the Wild. The Wild. Mooi, hè? In Engels, nee, gewoon Justin the Wild. Dit is Cheerio. Baby, speak and fall.

Deze Mike Peterson en Dief in de Nacht. En daarvoor Justin the Wild. En Cheerio. Als je wat wil horen, dan kun je terecht in de NPO Luister-app. Daar komt een appje binnen voor Jari Helligers. De vlam in de pan. Die moet ik draaien voor Axel. En Marja die zegt, Perry, doe voor mij even BZM. Ga

0: plaat is dit, zeg. Jari Hellegers. Het is een beetje net de ska. En dat is het genre muziek waarin het is gemaakt. Ik vind het een heerlijke opzwepend liedje. De vlam in de pan. Ik moest hem eventjes draaien, want ik draai dus alleen maar verzoekjes. En nu eigenlijk twee hele mooie liedjes achter elkaar. Zometeen een plaat die echt best wel veel nog wordt aangevraagd. Aniek wil hem dit keer horen. Dat is Wimmy Bauma en de ring die hij draagt. Ik ga hem zometeen draaien. Eerst deze prachtige plaat. Die ga ik draaien voor Danny. Miss Montreal. Dit is Door de Wind.
1: Ik zie je voor me. Met mijn ogen dicht, kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet, nee, je bent er niet.

ik weet, ja, volgens mij hebben die twee eens contact met elkaar proberen te maken. En is dat allemaal niet helemaal goed gelukt of zo? Geen idee. Maar het lijkt mij echt zo fantastisch leuk als daar weer eens een keertje aandacht aan wordt gegeven. Aan Geer en Goor. En daar weer een nieuwe seizoen van te maken. Dus die twee hebben zulke herkenbare, grappige en leuke televisie gemaakt. Dat moet er gewoon weer een keertje nieuw leven in geblazen worden. Maar goed, ik heb misschien makkelijk praten. Een uur lang verzoekjes, Milo Biu, moest ik draaien voor Lucas. En Jantine, jou ga ik zo meteen even op je wenken bedienen. Ik ga Koos Albert voor je draaien. In mijn eentje, in een tweepersoonsbed. En schrijf ze erbij, dat is met een reden, want mijn relatie is helaas voorbij. Dus ja, ik lig weer in mijn eentje in een tweepersoonsbed. Niet heel gezellig, maar goed, er komt vast alweer een keer een leuke jongen op mijn pad. En eens even kijken voor René. Nu een heerlijke zomerplaat. Hij wil horen Jan Smit.

0: En zij wilde graag deze horen. Koos Albert in mijn eentje in een tweepersoonsbed. Oh, ja, Martine, ik weet zeker, er komt echt wel weer iemand op jouw pad, hoor. Dat gaat helemaal goed komen. En dan is dat tweepersoonsbed weer goed gevuld. De drie A's die worden aangevraagd. Kamers van mijn hart. Jorn, die schrijft erbij. Perry, dat is wat mij betreft een heerlijke plaat voor op de zondag. Een of andere manier vind ik deze plaat heel erg pas op zo'n dag als vandaag. Nou, Jorn, als jij dat vindt, ga ik dat zo meteen voor je doen. Geen enkel probleem. En Rinaldo, die vraagt om deze van Bram Bongers. Heel veel fans heeft deze jongen. Dit is Ideale Schoonzoon.
1: Rode wijn en een pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij. Wat een heerlijke dag.

0: lekker pit op de radio met de 3J's. En Kamers van mijn hart ervoor, Bram Mongers. Ik zei het net al, hè. Heel veel fans heeft deze jongen. Ik zie heel veel mensen in de app voorbij komen die hem aanvragen. Ze dragen hem allemaal een warm hart toe. Echt een grote schare aan fans wat er achter hem staat, achter deze Bram. Hè. Dan zou je nog eens ver kunnen komen als je door fans op handen en voeten gedragen wordt. Eens even kijken. Ja, er komt zo een leuk verzoek. Ja, meteen hierna. Ik heb daar zin in. Maar eerst even vertellen wat daarna komt. Raymond Hermans is onderweg met In de Boeken. Sjoerd die stuurt of hij die zou willen horen. Maar nou, hier komt er eentje. Een appje van Lars. Die zegt: Perry, ik weet dat jij zelf heel erg fan bent van een bepaalde plaat van Corrie Konings. Ik heb het je meerdere malen horen zeggen op de radio. En zou je die misschien dan even willen draaien? Want heel toevallig is dat ook mijn favoriet van Corrie. Je zou me heel blij maken. En ik denk jou zelf ook als je deze plaat even op Sterren.nl gaat draaien. Groetjes van Lars. Nou Lars, ik wacht geen seconde meer. Heerlijke plaat dit. Corrie Konings, dit is Ik Wil Een Man op Sterren.nl.
1: Ik zoek een ster.

0: voor Peter met hart en ziel.
1: Perry's weekendparty.
0: Het is bijna 3 uur, zometeen de top 25 met Jan Paparazzi. Ga ervan genieten en ga ook genieten van het begin van juno. Van juni, want morgen is het alweer 1 juni. En dat is de maand waarin de zomer gaat beginnen. Wel een beetje met wat onstuimig weer komende week. Het gaat wat afkoelen, het wordt rond de 20 graden. Qua temperatuur wat mij betreft prima hoor. Dat is toch geen 32 graden te zijn zoals afgelopen vrijdag bijvoorbeeld. Dus... Maar regen, nou, mag wel wegblijven. Goed, goed voor de natuur. Wist je een mooie week? Komende vrijdag ben ik er weer voor de officiële start van jouw weekend. Maak er een mooie week van en heel graag tot komende vrijdag.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vrijdagmiddag, dit is Janneman op NPO SterrenL Radio. De komende twee uur met de dampende hitmarathon. 25 spekvette hits in de juiste volgorde. De SterrenL Top 25, de komende twee uur. 16e jaargang, nummer 22. Gedateerd vrijdag 29 mei 2026. De hitparade van vandaag met drie nieuwe platen. 9 stijgers, 11 zakkers en 2 zittenblijvers. En dit was de top 3 van, laten we zeggen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dagen geleden.
1: SterrenL.

Altijd een maar in de mensenleven, hè? Is wel helemaal een feit. Ik denk wel dat het de laatste week is dat het zo gezellig is, want ze zakken naar 24. Vorige week 17, deze week 4 plaatsen en even 7 plaatsen naar beneden. Van 17 naar 24, John West en Lange Frans en Alles wat ik zoek. In de 12e week top 25 op 24 terechtgekomen. En de feestelijke muziekmarathon vanuit de Mediatempel aan de Witte Kruislaan in Hilversum werd geopend door nummer 25 deze week. En die zakte met de tafel van 5 naar beneden. Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst, de loeier uit Loosdrecht. En In Mijn Armen in de 6e week begonnen zij de hitparade van vandaag bij Sterren in de Radio. Gezakt van 20 naar 25. 3 nieuwe platen, 3 verdwenen platen. Welke dat zijn hoor je uiteraard in de loop van deze muziekmarathon. Van welke platen hebben wij afscheid genomen? Welke 3 toppers horen we niet meer terug? Maar nu is het tijd voor...

Janne staat altijd in de top 25, in de top 10 eigenlijk wel. Al heel lang, maar met deze plaat is dat niet gelukt. Dans tot de morgen met mij. Hij zakt al in de derde week top 25. Vorige week 18, deze week 4 plaatsen naar beneden, 22. En misschien wel de laatste week zelfs voor Jannes. En dans tot de morgen met mij. 1 plaats hoger, de tweede nieuweling van vandaag in de top 25. De paradeplaat van de afgelopen 7 dagen. De nieuwe single van Raymond.

van Marco Hitmaker, Marco Schuitmaker. Deze nacht in de achtste week een paar plaatsen naar beneden. Vorige week 14, deze week 18. En ik had er eigenlijk meer van verwacht, want ik vind het echt een hele goede plaat van Marco. Bijna niveau Engelbewaarder. Bijna dan, hè. Deze nacht op 18, daarvoor hadden we op 19. Omhoog van 21, twee plaatsen omhoog. Een van de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 stijgers in onze hitparade van Sterren en Radio. Chris Bauer, vorige week 21, deze week omhoog de nummer 19 met vanavond event. En is vanmorgens absent. En op 20 draaien we de klapper van de week. Sven Verstegen, Lange Frans en Boevenpad. En dit is nummer 17 deze week. Op

En samen uit, samen thuis. Vorige week 11, het gekke getal. Deze week 4 plaatsen naar beneden. 15 is de notering in de eerlijke 25 van SterrenNL Radio. Voor samen uit, samen thuis in de 10e week 4 plaatsen naar beneden. Daarvoor op 16, omhoog, gezakt, sorry, van 12. Samuel Welten en de bankzitters en uitsloper in de 13e week. En we draaiden ook nog Henk Dissel op 17. Omhoog van 22. Met Waterpas in de 3e week. En dit is Sieneke, paradevaart van een paar weken geleden. Vorige week stond ze op 19. En ze gaat 1, 2, 3, 4, 5 plaatsen omhoog deze week. En op 25. Morgen op 10 over 12 op NPO 1 te zien. De nieuwe single van Sieneke. De 1.

Ja, gezakt naar 13. Top 25. Vorige week randje top 10 in de top 25 van Sterren NL Radio. Deze week 3 plaatsen naar beneden. Het ongeluksgetal deze week is in handen van Mart Hoogkamer en Billy Dans met Grappie Sappie. In de 7e week 3 plaatsen naar beneden. En daarvoor draaiden we een stijger op 14. Op hoop van nummer 19. Dat gaat goed. Sineke, oude paradeplaat en ik doe wat ik wil. Op weg naar de top 10 volgende week in onze top 25. En dat was 13 ook nog. Mart Hoogkamer dus met Billy Dans. Zometeen gaan we door naar het nieuws met nummer 12 in onze top 25. Dat is Von Schörink met Avond voor in de boeken. Hij zakt van 9. Maar zoals gebruikelijk, zometeen de oude Nederlandstalige nummer 1 van deze datum een aantal jaren geleden. En zometeen gaan we terug naar 30 mei 1996. Wat deed je precies 30 jaar geleden? Waar zat je? Zat je nog op school? Waar woonde je? Wat deed je? Met wie was je? Laat het even weten in de app van NPO Luister. Dat plaatje hoor je zometeen. En ik heb ook uiteraard een paar nieuwe platen die ik ga draaien. Voor de allereerste keer op Sterren NL Radio. Deze plaat, nieuwe muziek op Sterren NL. De nieuwe single van Nelis Leeman.

Muziek op Sterrenheel Radio van een nieuwe zangeres. Ja, nieuws, ze bestaat al een tijdje, maar we horen haar voor het eerst hier op de radio. Bij Sterrenheel, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Lara Mila heet ze. En ze woont in Drenthe, maar de echte naam is Lara. Lara van Renen. En ze noemt zich hier Lala Mina. Niet Lala, Lara Mina. En zwoele zomernachten, nieuwe muziek op Sterrenheel. Leuke plaat. Ik hoop dat die plaat er gaat maken de komende weken. En we draaien ook nog de nieuwe single van Neders Leeman. Heeft ook een hele goede plaat afgeleverd. Lekkere zomerplaat. Ze mogen van alles van me krijgen. Tuurlijk, al je bezit is onderweg naar de volgende eigenaar, dus waar maak je je druk om, hè? De nieuwe single van Neders Leeman was dat en de nieuwe single van Lara Mila op Sterrenheel Radio. En nog wat tips noteren. Ja, zeker, ik heb er nog twee klaar liggen. Zometeen hoor je de nieuwe single van de kleine man uit Brabant met zijn blonde lokken en zijn grote half openstaande witte bloesje. Dat mag voor mij gewoon een stukje dichter, eerlijk gezegd. De nieuwe René Schuurman ga ik zometeen voor je draaien, al win ik 10 miljoen. En deze plaat wil ik ook even op je loslaten. De nieuwe single, het spuit uit de speakers van Rutger van Barneveld. Bakken, braden, keren, smeren, dat zijn ze. De zwoele, zwoele

mei 1996. Het was een kindsterretje toen. Hij maakte een plaat, die heette Ga Dan. Ik ga Demis draaien met Ga Dan. 30 jaar geleden een nummer 1 hit in de Nederlandstalige hitparade. En hij was toen een jaar of 12. Hij vierde namelijk afgelopen maandag zijn 44ste verjaardag. En hij heeft na deze plaat een paar andere muzikale dingen gedaan. Hij zit tegenwoordig in de hardstyle. Ja, wat denk je daarvan? En hij heet Demis Haneveer. En hij maakte als kind op 12-jarige leeftijd de plaat die later nog door Jannes werd gecoverd in een succesvolle hitversie. Ga Dan, de oude Nederlandstalige nummer 1 vandaag bij Sterren NL Radio, komt uit 1996.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, want inwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dat weet ik nog niet zo net hoor, of dat gaat gebeuren. Want hij zakt naar de top 10 van de top 25. Fons Veurink en vanavond voor in de boeken. 7 weken in de top 25 te horen. En hij zakt er een paar plaatsen. Vorige week stond hij 9, deze week 12. Hij opende tweede uur, het spannendste uur van de top 25 van SterrenNL Radio. Janneman, live vanuit de Mediatempel aan de Witte Kruislaan in Hilversum. Met de toonaangevende Nederlandstalige hitparade op tv. Iedere zaterdagmiddag 10 over 12 NPO 1. En we zijn bezig hier met de 16e jaargang, week nummer 22. Gedateerd vrijdag 29 mei 2026. En de hitparade van vandaag gaat 3 nieuwe platen. Die hebben we al gehad. We hebben 9 stijgers, 11 zakkers en 2 zittenblijvers. Die komen er allemaal nog aan. En op weg naar nummer 1. Even je geheugen opfrissen aan het begin van de tweede uur van de muziekmarathon. De top 3 van vorige week.
1: Sterren NL.

Het blijft een hele leuke plaat, echt waar. In de 20e week dat ze staan genoteerd. Nou, als ze doorgaat, halen ze het half jaar wel. Halen ze de 26 weken zeker. Dat is een superplaat. Ja, blijft een hele leuke plaat, deze plaat. Ploppende plop, ploppende plop. Moet dat nou van Robert van Hie, van H, van Hemert. En de onvermijdelijke Donnie. In de 20e week twee plaatsen naar beneden. Vorige week 5, deze week zakken ze naar nummer 7. En op 8, elke zakker van 6. Donnie en Senna in dit geval dan met Waar blijf je nou? Tweemaal Donnie in de top 10 van de top 25 op Sterren El Radio. En dit is nummer 6 deze week. En die gaat één plaats omhoog. Eén plaats. Django, de man met de koperen longen. Waarom ben jij gegaan?

de top 25 en daarvoor hadden we op 6 omhoog van 7. Django, de man met de spreekwoordelijke koperen longen. En waarom ben jij gegaan in de vijfde week 1 plaats omhoog? En Gerard was de achtste stijger vanmiddag in de top 25 op Sterrenl Radio. Ja, die top 25. 3 nieuwe platen hadden we. Betekent dat er ook 3 platen verdwenen zijn. En deze week...

Smit en ik wil je helemaal. 9 weken lang te horen in de top 25. Hij kwam binnen op 27 maart. De hoogste notering was 2 weken op nummer 10. Op 24 april en op 1 mei. Monique Smit en ik wil je helemaal. Vorige week nog op 23. En deze week verdwenen. Kijk, daar gaat ze, daar gaat ze, daar gaat ze, daar gaat ze, daar gaat ze. En dit

ben nou niet gek, Lil Kleine en Samuel Welten. Zou dit de nieuwe nummer 1 worden volgende week in de top 25? Ja, ik ga daar niks over zeggen. Ik weet het namelijk niet, in alle eerlijkheid. Dus gewoon erbij blijven. Iedere week weer op vrijdagmiddag tussen 2 en 4. En vanwege de omroep CAO ben ik verplicht hieruit te zenden op zondagmiddag tussen 3 en 5. In de feestelijke herhaling hoor je me nog een keertje met de Sterrenel top 25. 16e jaargang week nummer 22. Gedateerd 29 mei 2026. En de man achter de microfoon is Janneman. Janneman voor vrienden, Jan Paparazzi, exclusief voor NPO Sterrenel. Zometeen dus nummer 1. Maar voor het zover is, een paradeplaat aan je voorstellen. De nieuwe paradeplaat voor de aankomende 7 dagen. Ik ga ook even bellen met degene die hem gemaakt heeft. Hopelijk krijg ik hem te pakken. Ik hoop dat het lukt. Ik ga de paradeplaat draaien van deze week precies 5 jaar geleden. En ik heb vanwege de tijd 1, 2, 3, 4 tipnoteringen klaar liggen. Ja, ja. Een karakter.

0: Gezellig is met zijn nieuwe single. De Vlam in de Pan, leuke platenstad. Daarvoor Numidia, Ik Bleef Geloven, kans hebben voor de top 25. Evenals de Loeja uit Loosdrecht, Ik Drink Rosé. Hij komt er tegenwoordig gewoon openlijk vooruit. Er ging al heel lang geruchten, maar nu weten we het zeker. Hij drinkt Rosé, de nieuwe van Westie Bronkhorst. RNE Vroger met Waylon en Hoe de Liefde Gaat. Viermaal. Viermaal nieuwe muziek op Sterrenl Radio. Vier tipnoteringen, vier kanshebbers voor de hitparade van volgende week. En dat is zo meteen de nieuwe paradeplaat voor de aankomende 7 dagen. Maar voor het zover is, gaan we exactemento 5 jaar terug in de tijd. 30 mei 2021, 5 jaar geleden, zeiden we hoppa, was dit onze paradeplaat. Stef Eckel.
1: Als je weet

0: dat je erbij bent, hè? Maar nu even bellen met iemand en ik hoop dat hij opneemt.
1: Guido.
0: Guido met Jan Paparazzi van Sterren NL Radio. Hey.
1: Hey Jan.
0: Grote vriend, hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Wat was
1: goed
0: je
1: met jou?
0: Ja, heel goed. Lekker weer, hè, vandaag.
1: Heerlijk, toch?
0: Het is niet te geloven, Guido.
1: Het is genieten.
0: Ja, wat was je aan het doen? Zat je in het zonnetje?
1: Nou, ik ben eventjes bij mijn ouders, okay. Eigenlijk.
0: Ja?
1: Ja.
0: En heb je ze al verteld over je nieuwe plaat die uitkomt?
1: Ja, ze zijn hartstikke enthousiast. Ja. Maar meestal als jij belt, dan is dat ook leuk nieuws.
0: Ja, weet je wat het is? Wij zijn bij Sterren NL Radio ook heel enthousiast over deze plaat. Over ciao, doei, adios Guido. Want wij gaan hem vanaf dit moment een week lang bombarderen tot onze Sterren NL paradeplaat.
1: Yes! Nee, dat is lekker, zeg.
0: Hey, ja, top, man. Geweldig en leuk, man. Super plaat gemaakt.
1: Vrolijk. Heel leuk.
0: Gezellig, past bij het weer. En ik moet je eerlijk zeggen, je had het beloofd, hè? Want je hebt al een aantal weken heb jij gezegd en gezongen, ik kom terug. En je komt gelijk terug met een rammer van de bovenste plank.
1: Ik zei het toch, er komt een nieuwe zomerplaat aan. Nou.
0: Helemaal gelukt.
1: Hebbes. Hey, ja, toch?
0: In de pocket.
1: Wat leuk. Hey, dank je wel, Jan.
0: En maandag, na het weekend, dan ben je bij Emily, begrijp ik.
1: Dan ben ik er gezellig, ja. Kom ik lekker kletsen.
0: Nou, dan kom ik je ook even een hand geven natuurlijk. En je feliciteren met deze prachtige plaat.
1: Als wat heerlijk.
0: Bij onze geweldige Emily Sleven zit, onze leading lady. Ja, Guido, we gaan hem loslaten voor de eerste keer als paradeplaat. Je mag hem zelf even aankondigen.
1: Lieve luisteraars van Sterren NL, dit is Guido van der Graaf met de paradeplaat. Ciao, doei, adios.
0: En een fijn weekend.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakke Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jan Paparazzi.
3: Oh, 5 uur geweest op zondagmiddag en daar komt hij hoor.

was toch een hele mooie plaat van Lenny Koer. Uit de late jaren 60 haar grote hit de doorbraak, de Troubadour, hier op Ster NL Radio. Aan het begin van, volgens sommigen dus, inderdaad het mooiste radiouurtje. Het uurtje met de oude 45 toeren singeltjes, het programma De Schatkamer. Oude platen uit de jaren 60 en 70, je hoort ze iedere zondag bijna non-stop tussen 5 en 6. En als je platen aan wil vragen, het kan allemaal via mijn Facebookpagina, Jan Paparazzi Facebook. En ook daar zijn een aantal dingen binnengekomen de afgelopen week en die ga ik het komende uur draaien. We hebben zometeen om 17:30 de oude Nederlandstalige top 3 van deze datum. Vorige week hadden we 1974, dus zometeen doen we 1975 om 17:30, 30 mei 1975. Maar voor het zover is, non-stop een aantal hele mooie oude bijzondere plaatjes. Wat denk je van André Hazes? Wat denk je van Gerard Cox? De zangeres zonder naam? Jo Hogendoren en... De BB Band.

Leuk om te draaien, om te horen op zondagmiddag. Zangeres Gonnie Baars, ja, die hadden we ook nog. Zangeres Gonnie Baars, het singeltje met de twee A-kanten. Ik draaide Weet je wat ik wil. En ik draai van de week, komende week in de Jan Paparazzi Show, even naar 6:30, in 6:30, 6:30. Een plaat die heet In Loenen aan de Vecht. Dat gaat over het plaatje Loenen aan de Vecht. Ook een hele leuke plaat. Die komt er dus aan, komende week in de Jan Paparazzi Show, even naar 6:30 van deze zangeres Gonnie Baars. Wat draaiden we nog weer in het programma De Schatkamer? Het Dorpscafeetje. Daar doe je heel wat mensen een plezier mee. Café De Blauwe Stier, Jantje Koopmans. Ja, leuk hè. André Hazes draaiden we. Op de schoorsteen staat een foto. Jo Hogendoorn, daar komt me de witpen aan. Waar hoor je die plaat nog? Uit 1981. En Johnny en Mary, de zangeres zonder naam. En Johnny Hoes en de vrachtwagenchauffeur. Een van de reacties deze week was of ik een plaat wilde draaien van Johnny Hoes. Zijn voormalige baas, zijn werkgever. En de naam van diegene heb ik zo niet bij de hand, maar die weet zeker wel dat het om hem gaat. Dan draaide ik ook nog een plaat van Eddie Dian en de Saints uit België. Weet je dat? Ook een hele goede plaat. Stille Willy van de BB-band. En als eerste hadden we de troubadour dus van Lenny Koer. En dan de oude Nederlandstalige top 3. 5:30 geweest op zondagmiddag in de Schatkamer. Een trip down memory lane. We gaan terug naar het jaar 1975. 51 lange jaren geleden. 1975. 30 mei 1975. De Nederlandstalige top 3 van die datum staat nu klaar. En dit stond 51 jaar geleden op nummer 3.

toch echt. Ja, ik zit met kippenvel. Echt geweldig gedaan. Ramses Shaffy en we zullen doorgaan. De nummer 1 in de Nederlandstalige hitparade vandaag in 1975 op 30 mei van dat jaar. Op 2 toen Zoek Jezelf van Coat & Bee, het Simplistisch Verbond. En op 3 de Vlaamse charmezanger Joe Harris en Drink Rode Wijn. De oude Nederlandstalige top 3 in de schatkamer. Dat doen we altijd rond 5:30 zo'n beetje. Volgende week doen we het jaar 1976. Dan komen we terecht op 7 juni 1976. Dan 1977 en zo gaan we door tot ergens in de jaren 80. En dan gaan we weer terug naar de jaren 60. Hè. Het gaat om de oude plaatjes in de schatkamer. Als je een oud plaatje wil aanvragen, dan kan dat. Hè. Doe dat dan niet via de gebruikelijke weg op Sterren en Radio via de app. Maar zoek me even op Facebook, Jan Paparazzi. Jan Paparazzi en stuur me daar even een berichtje. Dan neem ik het mee.

Je wilde deze plaat graag horen, een plaat van een zangeres. De zangeres is onbekend, het nummer is onbekend, maar het heeft toch een indruk gemaakt, want Corrie van Niel is de naam van de zangeres en ik draaide hem een tijdje geleden en toen kwam er toch een reactie op of ik deze plaat nog een keer wilde draaien. Bij deze rust aan het eind van de Schatkamer, Ons Verschil van Corrie van Niel. En daarvoor Zomertijd van Vader Abraham en Mieke en ook nog Gerard Cox met De Laaierlichter. Aan het eind van de Schatkamer. Lieve luisteraars, dank voor het luisteren. Een gezellige zondagavond en meer oude plaatjes. Uiteraard volgende week zondagmiddag tussen 5 en 6. In de Schatkamer. En ik laat jullie alleen in overdrachtelijke zin met deze mooie plaat van de Makkers. Blij als een kind dat net op het strand een schelpje vindt. Bedankt voor het luisteren. Gezellige zondagavond en graag tot volgende week 5 uur. Blij.

kind, dat net op het strand een schelpje vindt. Blij als een man die kijkt naar zijn vrouw die hij bemint.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties... Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu, en noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

straten. Met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.